0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van

tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
2: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
1: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
3: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
1: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanette M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Denk ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Sleep like. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
8: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Patcho Boys en Domino Dancing op zaterdagochtend. Het is ondertussen 8 uur geweest. Dit is het weekend van Land van Maas. Ik mag bij jou blijven tot 12 uur. Met vooral extra veel muziek van Usher.

Jamie Miller met zijn nieuwe plaat heet Baby Doll op zaterdagochtend. Goedemorgen allemaal. We draaien 4 hits non-stop op een rij met zometeen Paul Young. En Love Will Tear Us Apart ook. Lost Frequencies en 10cc met The Wall Street Shuffle kom je richting uit. Maar eerst deze van Vaya Con Dios met Danny Klein in de hoofdrol. Nané, nana.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

zaterdagochtend, goedemorgen. Een wisselvallige zaterdag met in het noorden van het land regen. Temperaturen zitten rond 15 graden. Radio Land van Bas. Ik trakteer je zo meteen op de New Radicals, maar we beginnen eraan.

Dua Lipa en Angèle, het zijn in realiteit blijkbaar goede vriendinnen van elkaar. En ze dachten, laten we toch maar eens samen een liedje maken. En dat deden ze ongeveer een jaar of zes geleden met Fever, Dua Lipa en Angèle. Straks Fever Dream van Alex Warren, Jakey Graham uit de 90s met Ain't Nobody. Maar eerst even grasduinen in de jaren 80 met Bananarama. I Heard a Rumor.

0: 'Sochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Denise Williams had ooit een hit te pakken met Let's Hear It For The Boys, maar ze maakte ook nog andere muziek. It's Gonna Take A Miracle komt zometeen je richting uit naar deze van Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind.

heerlijke muziek op zaterdagochtend. Met wat koffie erbij komt het allemaal goed. Fijn weekend gewenst. Denise Williams, It's Gonna Take a Miracle. We zoeken 9 uur op, nieuws en weer naar deze van Rick Ashley. She Wants to Dance With Me.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
2: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
1: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
3: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
1: De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun 1 wedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Ken je ook in de versie van Tina Turner en Robert Palmer. Dat was Addicted to Love. Er is 9 uur geweest. Een hele goede morgen. Dit is Land van Maas in het weekend. Met veel muziek ook weer tussen 9 en 10. Met nu Bart Peters.

Dit zijn zo van die verloren gewane plaatjes, hè? In 1990 brachten ze dit uit. Crack McLachlan heette ze. En Check One Two, dat was Mona. Zaterdagochtend, tijd voor 4 hits non-stop. Met straks muziek van Kim Wilde en Love Blunt. She Only Loves You van Lenny Lenny. En dus ook muziek van Keane met Everybody's Changing. En verder uiteraard ook onze lokale agenda. Na deze van die Emotions, I Should Be Dancing. Dit komt uit het eind van de jaren 70. Het weekend van Land van Waas in boordevol muziek.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas.

heerlijke muziek van Keen en Everybody's Changing. Het was Tim Rice Oxley die het liedje schreef aan de piano bij zijn ouders thuis. Een plaat dat gaat over verandering, onzekerheid en het gevoel dat iedereen om je heen verder gaat terwijl jij zelf lijkt stil te staan. Everybody's Changing van Keen. En ook dit is heerlijk vanochtend. Het zijn die van The Big Dish in Big Town.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Delegation and Put a Little Love on Me. Op zaterdagochtend bij Land van Maas en ook Ed Sheeran daarnet nog met Afterglow. We zouden nu een spelletje kunnen spelen. Herken de stem. Is het de stem van Pommelien Thijs? Of is het deze madame? Liene de Douw en Schaduw van Jezelf.

En ondertussen zijn ze het derde Koning Boudewijnstadion aan het vullen. Ongetwijfeld zullen ze dit liedje ook wel brengen. In de zomer van 2027 daar in Brussel. Cluzo en hier bij jou. En ik blijf nog bij jou tot 12 uur vanmiddag. Als dat geen goed nieuws is, dit zijn Mel en Kim.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
2: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
1: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
3: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
1: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanette M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
4: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
5: Vink Ramen en Deuren.
6: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

Elton John, Little Genie uit 1980. Een liedje dat hij samen opnam met Gary Osborne. Maar was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor een andere zanger. En Elton nam het liedje op. En het werd een grote hit in 1980. Trouwens, het liedje gaat over een fictieve persoon. Over een vrouw waar hij naar opkijkt. Maar die vrouw bestaat niet. Kijk eens aan. En zo zijn we vertrokken weer op deze zaterdag. Nog tot 12 uur mogen we het mooie weer maken. Maar het zou vandaag ook een droge zaterdag moeten worden. Goed, dit is muziek van Kylie Minogue.

Mom's Dinner van DNA en Susan Vega. Ze bracht het liedje twee keer uit, in haar versie en de remixversie was meteen een hit voor Susan Vega. En daarvoor nog Bazaar en Facial en Seven, Ooit komt er een dag. Straks keren we terug naar 1980 met een toch wel zeer opmerkelijk liedje van de band Selector, On My Radio. En Meteor die is op zoek naar de nooduitgang, naar deze van de Spinners, Could It Be, I'm Falling In Love.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
4: Zal u zeggen?
5: Zeg,
4: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Meteor, nooduitgang. Aan het begin van deze eeuw had je een heel populaire meidengroep en die luisterde naar de naam Atomic Kitten. Ze hebben heel wat hits gescoord en plots verdwenen ze van de aardbol. Niks meer van gehoord. Dit is een van hun hits, die heet You Are.

uit de glorieperiode van deze twee jongens. Jan Leijers en Paul Michiels vormden samen inderdaad Soul Sister. Dat was Broken. Veel muziek in het weekend. We bewijzen het zometeen met de popgun uit ons eigen land. Wherever You May Go. Bas Sarah zingt over All Because of You. En er is muziek uit de film Thunderdome. We Don't Need Another Hero van Tina Turner. Dan deze van Paul Kalkbrenner en Stromae. Van vorig jaar. Que ce soit clair.

Zand uit eigen land, talent uit ons eigen land. Met andere woorden, dat was Muziek Belgique van de Popgun en Wherever You May Go. En nu is het zaterdag, morgen is het zondag. Een boterkoekje, een croissant en een lekkere pistolet. Sunday morning, Maroon 5.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
2: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panama. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
1: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
3: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
1: De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun 1 wedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

hier word ik zo goed gezind van. En jij wellicht ook. Pursuit of Happiness uit de jaren 80. And She's So Young. Radio Land van Vaas. Zaterdagochtend, wat je ook aan het uitspoken bent. Een beetje aan het oprommelen. Je auto aan het afwassen. Of misschien de ramen aan het zemen. Of misschien wel echt aan het werk voor je werkgever. In ieder geval, wij zorgen voor de muziek. Zometeen DJ Goja, Michiko en Sasha, If You Believe. Naar deze van Sophie Alice Baxter.

was een Duitser en hij had een hit te pakken. Eén grote hit, toen in 1999. If you believe in love, zolang je er maar in gelooft in de liefde, komt het allemaal goed. Kijk eens aan, zaterdagochtend. Goedemorgen, dit is Land van Maas. Zometeen Jumping Jack Flash, niet van de Rolling Stones, maar wel van Aretha Franklin. Maar eerst terug naar de 78. Even fluiten, Commodores.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-3366. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van

Uit een periode dat ze echt wel degelijk ziek was. Anastasia, Sick and Tired. En we hadden ook nog Boosa en Magnetic in onze lokale agenda, die jij altijd mag aanvullen met berichtjes. Als je iets organiseert, stuur het gewoon even door. info@rlvw.be in een leesbare tekst. Speciaal voor Ronnie, want die leest dat allemaal in. Hier is Vanessa Williams, Save the Best for Last.

Sugar or Sugar Fornaciare, Baila Sexy Thing. Ja, dat is een naam waarmee je echt wel naar buiten kan komen. Sugar or Sugar Fornaciare. Dat is maar één nadeel, als je dat moet opschrijven, of iemand anders moet dat opschrijven, dat je dat allemaal zal moeten spellen, denk ik, hè. Zometeen een ander sexy thing van 12 tot 2, Johan van den Berg. Daarna is er de beurt aan Mario Staes. En ook Stef Tielemans maakt zijn opwachting vanmiddag om 5 uur. Maak er een fijne zaterdag van. Wij zijn er maandag om 7 uur. The more you live, the more you love. Dat is een wijsheid als een koe. Van een flock of seagulls. Nog een prettig weekend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Sleep Life. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
5: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
6: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.

The More You Live, The More You Love, de broertjes Cor van A Flock of Seagulls spraken blijkbaar uit ervaring. Ja, en uit dezelfde soort ervaring kunnen wij dan weer stellen dat er hier bij ons ook vandaag alweer een super fijne zaterdagmiddag onderweg is naar jou. Ook vanmiddag gaan we namelijk opnieuw het verschil proberen te maken met onze al dan niet vergeten track uit een of ander classic album. Tijdens het eerste uur van ons samen zijn met de trip met onze muzikale tandem straks rond 14:15. En met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. Ook bij Patient Zero Taylor Swift en bij Nathaniel Rateliff en zijn Night Sweats. We willen ze zo dadelijk al onmiddellijk trouwens ook van geen wijken weten als daarop aankomt. They even need never get old om zo te

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

Sing Hallelujah. Uitgelaten was hij heel zeker, de Zweedse zingende tandarts Dr. Alban. Maar de vraag is en blijft natuurlijk wel wie of wat er nu het voorwerp was of is van zijn enthousiasme. Gaat het om die bedsitter van Softcell die de bloemetjes hier straks nog eens wil komen buiten zetten? Of gaat het om deze Lynne Lovage die haar lucky number ondertussen weer gevonden lijkt te hebben?

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Fast, Romina Johnson en die van The Artful Dodger. Ze kunnen natuurlijk altijd wel een poging ondernemen om de Adam Grandouchel van de War on Drugs de les te spellen. Maar ik vrees dat ze toch van een kale reis terug gaan komen. Wie zijn zij per slot van rekening ook om dat gewoon ook nog maar te proberen?

0: Terwijl hij hier daarnet nog eens kwam aangespoeld van aan de overkant, mogen wij ons hier alweer zo stilaan gaan opmaken voor een alweer uitgelezen, al dan niet bijna vergeten track uit een of ander goed verkopend album van destijds.
1: De Classic Album Track.
0: Ja, en dat album is er deze week zelfs een dat in 1997 driemaal platinum is gegaan bij ons met 150.000 verkochte exemplaren. In de Verenigde Staten was dat zelfs tweemaal diamant met meer dan 15 miljoen exemplaren. En het was de Canadese Shania Twain die dat huzarenstukje destijds voor elkaar kreeg met haar derde studioalbum Come On Over, waarop trouwens ook een paar stevige singlehits als Still The One, Don't Be Stupid en Man, I Feel Like A Woman stonden te blinken. Maar wij hebben vanmiddag ons oog en oor laten vallen op Love Gets Me Every Time. Het door Twain zelf en haar toenmalige echtgenoot geschreven nummer fungeerde destijds ook als de lead single voor het album. Maar het brak bij ons toen nog niet echt veel potten. Hier is er nog eens Shania Twain met

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Ahead by a Century, hun tijd ver vooruit bij Gordon Downey en zijn Tragically Hip. Waren ze dat al in 1996? En wij gaan het hier op zijn minst toch ook nog eens proberen om zo ver te geraken met onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanmiddag. En bij nader inzien zou dat nog wel eens kunnen gaan lukken ook, al was het alleen maar omdat een Tino Schmidt van Purple Disco Machine betrokken partij is.
1: Radio Land van Baas.
0: Meneer heeft zich namelijk laten verleiden tot een soort van duetje met de Londense Georgia Meek, die zelf ooit al nummers schreef voor onder meer Rita Ora, Alan Walker en Martin Garrix. Hier zijn ze, de Tino van Purple Disco Machine en zangeres Meek met Test My Luck.
2: De nieuwe muzikale oogst.

Test My Luck. Zangeres Miek en Tino van Purple Disco Machine deden het hier daarnet nog samen met een nieuwe single. Ondertussen gaan wij ons geluk hier zo dadelijk nog eens beproeven in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 1 uur met de jongens van de Cooks en met deze Boogie Down Man. Al Jarreau is de naam.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Sensation, maar eigenlijk was het bijna erin zien oude wijn verpakt in nieuwe zakken van Michael Hutchence en zijn In Excess bende. Oude wijn verpakt in nieuwe zakken, eigenlijk geldt het op de zaterdagmiddag ook wel voor onze trip met de muzikale tandem, die ons straks rond 14:15 trouwens nog eens zal leiden naar het gezegende jaar 2002. Maar gelukkig is dat dan weer niet zo voor onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst, die ons net voor afsluiten gegarandeerd nog eens zal komen verblijden. Als het trouwens fris en authentiek nieuw moet zijn, worden wij en die van Hooverphonic ook straks al onmiddellijk wel al op onze wenken bediend door Judith van Hirtum en door Jo Elen alias Joost.
1: Goedemiddag,

Flip Fantasia. Of dat sappig stukje fruit van de jongens van het Londense Astree de Zeden straks nog eens gaat kunnen verlichten in de Jet Set Society van de jongens van Alphaville, durf ik te betwijfelen. En deze Rick Ocasek van de Cars, wel, die heeft zijn zinnen blijkbaar nog eens volledig gezet op his best friend's girlfriend.

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Breathless, buiten adem en dus volledig uitgeteld, blijven ze hierachter, de drie zussen van de Corrs. En ik vermoed dat een en ander toch maar bitter weinig te maken gaat hebben met de aanwezigheid van die Marianne van Grime Chatham en zijn Fountains DC, maar wellicht des te meer met die van Chatham

0: NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300.
1: Johan van den Berg.

0: In the evening, the real Charlie Roth comes alive, so it seems. Maar misschien kunnen we mevrouw zo dadelijk ook wel zover krijgen tijdens onze trip met de muzikale tandem. Die ons vanmiddag trouwens voor de gelegenheid nog eens laat landen in het jaar 2002.
1: De muzikale tandem.
0: 2002, het is het jaar van het overlijden op 28 januari van Astrid Lindgren, de zeg maar geestelijke moeder van Pippi Langkous op 94-jarige leeftijd. Het jaar ook van de gijzeling van 900 bezoekers in een Moskous theater door gewapende Tsjetsjenen op 23 oktober. En tenslotte is 2002 natuurlijk ook het jaar van het absolute einde van de Belgische frank op 28 februari. En in onze regio noteren we op 5 augustus rond 7:15 morgens een zware kettingbotsing op de E17 Antwerpen-Gent in Maasmunster, waarbij een tiental auto's en 4 vrachtwagens betrokken zijn. 2 slachtoffers zijn op slag dood en er vallen ook verschillende zwaar en licht gewonden. Het medische rampenplan wordt zelfs ook afgekondigd. De oorzaak van de kettingbotsing is wellicht een combinatie van mist en onaangepaste snelheid. Maar gelukkig werd er in 2002 dus ook nog muziek gemaakt. Een zo dadelijk nog eens naar aandacht hengelende Jesse de Smet en de jongens van het Californische The Calling zijn daar het levende bewijs van. En zij krijgen hier de komende minuten al meteen carte blanche om zich nog eens volop uit te leven zoals weleer. Of om het nog anders te zeggen, they can and may go wherever they will go. En bij frontman Alex Band en zijn vrienden van The Calling mogen ze dat dus van ons gerust ook doen in de voetsporen van hun madame. Al zal onze Oost-Vlaamse schone dat dan straks wellicht toch maar matig weten te appreciëren, neem ik aan.

0: Phoebe Bridgers en haar boezemvriendinnen van Boy Genius. They're not strong enough to be our man, naar eigen zeggen. Maar eigenlijk kan ik me daar maar bitter weinig bij voorstellen. Waar ik dat dan wel weer probleemloos bij kan, is bij de nieuwe single van de Piet Godard van Ozark Henry. Radioland van Bas. Eens een dromer, altijd een dromer. En dat bewijst de Piet Godard ook weer ten voeten uit op zijn nieuwe single Dreamer. Een dromer, maar dan wel een die tegelijk ook activist is. Godard is al sinds 2015 namelijk ook VN Goodwill ambassadeur tegen mensenhandel. Hier is hij, de Piet van Ozark Henry met Dreamer. En dat is dus meteen ook onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanmiddag.
1: De nieuwe muzikale oogst.

dromende activisten zoals de Piet Godard van Ozark Henry. Eigenlijk kunnen we er daar nooit genoeg van hebben. Ondertussen kunnen wij onze muzikale kruistocht van de zaterdagmiddag hier alweer zo stilaan gaan afsluiten. In het gezelschap van een ander stelletje dromende activisten. Die van de sympathieke en meevoelende Inspiral Carpets uit Greater Manchester met name. Al is de echte uitsmijter straks wel voorbehouden voor de jongens van Toto. Met hen maken we op de valreep ook nog een ommetje naar hun Afrika. Maak er in ieder geval straks ook na 2 uur nog een mooie zaterdagmiddag van. En wat mij betreft tot volgende week woensdagavond om 7 uur voor onze eerstvolgende punchafspraak. Of tot zaterdagmiddag om 12 uur voor onze volgende afspraak in het weekend. Tot dan, dag!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Een heel fijne zaterdagmiddag. We gaan er de komende drie uur iets gezelligs van maken. Samen hier bij Radio Land van Waas. En het begin kan al niet meer stuk. Kim Wilde en The Kids in America. Natuurlijk uit een tijd dat Amerika nog als de grote droom werd bestempeld. Het land waar iedereen naartoe wilde. Het land met de grote mogelijkheden.

0: Met dank aan Cool and the Gang voor de sample, maar vooral aan zichzelf deze Mark Morrison. Want hij schreef het nummer om uit de negativiteit te geraken. Hij wilde het leven weer bekijken door een roze bril en het positieve zien. En kijk, hij scoorde meteen een hit met deze Return of the Mac. Er zijn natuurlijk nog dingen die het leven iets positiever maken. Namelijk je plezier vinden in de kleine, simpele dingen. De simple pleasures waarover Warhouse het zo dadelijk zal hebben bijvoorbeeld. Maar het kan ook zomaar zijn dat je een nood hebt aan een goed gesprek. En dan is Chico DeBarge er zometeen. Na een onwaarschijnlijke reis naar een zonnig oord. En dat kunnen we nu toch wel weer gebruiken. Een beetje zon van Barbados met Typically Tropical.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

Hij is geboren in Libanon, maar hij woont al zijn hele leven in Canada. Vandaar dat het eigenlijk normaal is dat er een mengeling is van Frans en Engels in zijn meeste teksten. Ook in zijn enige grote hit, deze Femme Like You van Camaro. Hij treedt ook nog altijd op en hij gaat dat zelfs 6 keer doen in Frankrijk volgend jaar. Allemaal een beetje rustiger mag het voor onze Benson Boone. Die komt er zo meteen aan na deze Fats and Small. Draai maar een keer goed rond.

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Absoluut.
5: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
6: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
5: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
6: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
5: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
6: Hoe kan dat nu?
5: Zal u zeggen?
6: Zeg, het
5: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
8: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

zonder enige ambitie of droom nog in het leven. Gewoon het leven voorbij laten kabbelen en meegaan op de golven zonder enige spanning of ener andere emotie. Dat is een beetje hoe Johnny en Mary het leven ervoeren. En dat is ook de manier die eigenlijk zo was bij bepaalde mensen op de Bahama's, waar Robert Palmer dit nummer schreef. Hij had het dan vooral over expats. Maar dat volledig tussen haakjes. Anouk die vraagt zich af of we met haar lachen. Dat zouden we niet durven, Anouk. En mocht het toch zo zijn, een wel.

mission of

muurbloempje dat maar niet op de dansvloer geraakt omdat ze niemand vindt die haar wil een dans uitnodigen. Crying at the discotheque Alcazar. Het volgende nummer was oorspronkelijk eigenlijk bedoeld als een rebelse song tegen de grote bedrijven die ons misschien wel gingen verplichten van een bepaald soort muziek te luisteren in de toekomst. Uiteindelijk werd het bijna een ode aan de rock and roll.

origineel werd dan ook geschreven door de liedjeschrijver van Elton John, Bernie Taupin. Maar dus die van Starship veranderde het ook. Ze staken er ook een DJ tussen die het placeerde in San Francisco. Deze

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. En nu, Mario Staes.

0: jij en ik, wij zijn samen iets heel speciaals. De Delegation bij Radio Land van Waas. Voor we ons gaan wentelen in de angsten van Cameron Whitcomb, gaan we eerst nog even samen overlopen hoe tof en mooi die voorbije zomer wel was. Want ook al lijkt het eeuwen geleden, het is eigenlijk nog niet zo lang voorbij. Zo zie je maar hoe vlug die regen tegensteekt. Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Een van de grotere hits van Rob de Nijs, Banger Hart. En zowat een kleine maand geleden, 14 september, is zijn zoon, Robert de Nijs met dubbele P, vader geworden. En die heeft zijn zoon, Olivier, als tweede naam, de naam Robert met één B gegeven naar zijn vader. Dus naar deze Rob de Nijs. Klein wist je dat je tussendoor. We gaan op bezoek op Electric Avenue met Eddie Grant. Maar we hebben ook nog een bezoek aan Babylon met Jan Goetville. Maar eerst en vooral doen we het romantisch. Ja, af en toe moet de rem erop. Is het tijd om iemand wat dichter tegen je aan te nemen?

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 8:15. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be.

is een raar beestje. Je moet het proberen te vermijden. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Jealousy, Martin Solveig hier bij Radioland van Waas. Allemaal in orde voor Sam Fender. Laat het me dan maar even hebben over Branford Marsalis. Hij was ooit de drijvende kracht achter de houseband van The Tonight Show met Jay Leno. Hij is dan solo gegaan natuurlijk toen Jay Leno ermee ophield. En hij is nog altijd met muziek bezig. Was bijvoorbeeld vorig jaar nog de gast op Gent Jazz, waar hij enorm veel indruk maakte. En heeft nog maar een paar weken geleden een nieuwe single uitgebracht samen met Diane Reeves. Dedicated to You heet hij. Maar wij gaan samen luisteren naar zijn groep Buckshot LaFunk. En deze hit van toen.

zoals we soms zeggen, het is niet omdat er ergens een lichtje brandt dat er iemand thuis is in de bovenkamer. Belinda Carlisle en Leave a Light On. Ze is intussen 68, treedt nog altijd op, vooral in Amerika. En is intussen ook 21 jaar afgekikt van alcohol en andere drugs. Dus opgelet met sommige verwachtingen, want dat kan alles tegenvallen. Als je bijvoorbeeld ziet, er brandt een lichtje. Ik hoop dat er iemand thuis is. Zoals bij Sienna Spiro. Great Expectation.

Ik denk dat het een droom is van bijna iedereen, of dat iedereen het toch al eens gedroomd heeft, dat hij kan vliegen. Flying High, Captain Hollywood Project. Elton John en Madonna hebben onlangs, nou ja, een paar maanden geleden, hun vete van bijna 20 jaar bijgelegd. Maar nu is er toch terug wat wrijving tussen de twee, want Elton John had een nummer geschreven voor The Queen of Pop, maar Madonna vindt dat nummer niet zo bijzonder en dus ja, het gaat niet zo goed, dus een samenwerking tussen de twee iconen komt er misschien toch niet. En dan blijkt maar weer eens dat sorry een moeilijk woord is. En dat is nu net het onderwerp van deze plaat.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Om 3:00 vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenotenmedailles pakken op het WK Judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Sleep Life. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
5: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Mario Stam.

lekker vette disco van Aretha Franklin. Get it right hier bij Radioland Verwaas. Shakira en haar ex Gerard Piqué zitten alweer in de rechtbank. Want Shakira wil dat de kinderen minder vliegen. Ze vindt het veel te zwaar voor hen, want zij woont nog altijd in Miami. En Piqué die woont nog altijd in Barcelona, waar hij tot voor een paar jaar nog voetbalde. Dus dat wordt even afwachten hoe dat uitgesproken wordt. Intussen kunnen we wel genieten van die nummer 1 hit van haar en Burna Boy, Die Die. Soms heb je in je leven momenten dat je echt wel heel gelukkig bent. En dan zou je even op pauze willen drukken. En dat heeft Laura Tesoro ook.

basisles wiskunde. 1 plus 1 is 2, bij mijn weten. Hier was het er eentje en soms is het 3. One and One, Robert Miles en Maria Naylor. Het is een wonderbaarlijke wereld af en toe. Temple Tudor komen eraan en ook Kids with Buns met hun nieuwe single Best Friend. En zo heb je er meestal maar 1, misschien 2, maar voor de rest zijn het vrienden en gewoon pure kennissen. Over Kids with Buns gesproken, een nieuwe album komt uit volgende, nu moet ik even rekenen, het is 16 oktober, vrijdag denk ik dan. En dan moeten we er ook nog bij zeggen dat Amber Piddington momenteel in de slimste mens ter wereld te zien is. Zij won de aflevering voorbije donderdag en komt dus maandag terug. Maar altijd is er een verschil van dag tot dag. Niet alleen bij de slimste mens, maar voor iedereen. En dat verschil kan heel groot zijn. Je kan je de ene dag heel down voelen, de andere dag weer heel goed. Dus denk altijd, alles kan beter. Dat wisten ze ook al meer dan 50 jaar geleden, deze Esther Phillips. What a difference a day makes. 24 little hours.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Mariah Carey en We Belong Together. En als je de daad bij het woord wil voegen, dan zal je toch een vliegtuigticketje moeten boeken, want ze treedt half november tweetal keer op in Brazilië. Dan steekt ze de grote plas over naar het Verenigd Koninkrijk eind november en begin december. En dan is er ook nog een concert gepland op Malta. Dus dat is misschien ook niet zo ver. Dus het kan als je ze live aan het werk wil zien. Love to go, Lost Frequencies, Zonderling en Calvin Jones. Die komen eraan na deze hit van begin jaren.

Hij houdt wel van een beetje een sparring partner die wat weerwerk geeft, maar op een bepaald moment moet het wel stoppen. Fraction, too much friction. Tim Finn, de helft van de broers Finn en Neil Finn, dat is natuurlijk de zanger en oprichter van Crowded House. Maar Tim Finn heeft ook samen met hen enkele nummers gedaan en daarvoor was hij de oprichter van Split Enz. En verder heeft hij vooral solo muziek gemaakt. Het Londense trio Aswad heeft wel wat hits gescoord. Don't Turn Around was de grootste, Shine was een andere. En Next To You, die komt er zo meteen aan na de hit van Somber. En dan zitten we natuurlijk in de ultratop van vandaag met deze Home Wrecker.

Ik weet niet wat Kylie Minogue allemaal van plan is vanavond, maar het doet mij zelfs uitkijken naar mijn zaterdagavond. Kylie Minogue en On a Night Like This. Ik wil je bedanken voor het erbij zijn, gewoon de voorbije 3 uren. Ik vond het heel gezellig, ik hoop jij ook. Zometeen na 5 uur is Stef hier bij Radio Land van Waas, dus blijf zeker hangen. Ik wens je nog een fantastisch weekend. Geniet ervan en geniet van het leven in het algemeen. En nu nog een paar woordspelletjes over de liefde met Lionel Richie. Say

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Om 3:00 vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag. Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

0: gouden klassieker uit de 80s. Het was afkomstig van Nick Kamen. Loving You is Sweeter Than Ever.
1: Radio Land van Baas.
0: Het is alweer zaterdag. We zijn 10 oktober. We gaan er vanavond een stevige lap op geven. Tot 7 uur staat Land van Waas weer helemaal in het teken van de goede zaterdagavondmuziek, ambiance en vooral het weekendgevoel.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

klinkt wel bijzonder mooi, hè? Silent Treatment. Dat was de grote doorbraak van deze solo-artieste Freya Sky hier bij Land van Maas. En nu Tears for Fears.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
8: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
9: BE.

0: weet niet hoe dat bij jullie zit, maar Frankrijk vind ik een onwaarschijnlijk mooi land. Ik heb er al een paar keer geweest, doorgereden. En Parijs natuurlijk. Oh, mooi. Mike Oldfield en Maggie Reilly die bezongen het in de jaren 80. To France.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1979 met The Boys. Die scoorde twee keer met hetzelfde nummer in de jaren 70. Give Up Your Guns. Oorspronkelijk uitgebracht in 1972, waar het een top 5 hit werd. En in 1979 volgt er een re-release. Opnieuw goed voor de top 10. De band blijft vooral bekend dankzij dit sterke door Rupert Holmes geschreven nummer.
1: Een one-hit wonder.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 100.

kippenvelmoment. Maxim en Babette was dat en hoe dan ook. Het is zaterdagavond en dat betekent dat we officieel op het punt zijn aangekomen waarop niemand weet welke dag het morgen is. Zondag, maandag, ach ja, dat zien we morgen wel. Vandaag telt maar één ding, het is weekend, voeten omhoog, drankje erbij en wij serveren u goede muziek. Dit is DJ Licious.

keer geprobeerd als we s'avonds gaan slapen in bed om het te zeggen tegen mijn vrouw. Ja, ik zeg dat dan. Geen beweging, geen reactie. Dat ligt aan mij waarschijnlijk. Recentste hitsingle was dat van Jelly Roll en I Am Good. We gaan richting 6 uur het nieuws en het weer bij Land van Waas. Doen we onder andere met deze van Jeroen van der Boom.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK Judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klanken.

So Fresh. Lekker fris. Cool and the Gang was dat als opener van die tweede uur op deze zaterdagavond. Wees welkom iedereen, je luistert Land van Waas. Met zometeen Alex Warren en we hebben ook Whitney Houston. Maar eerst deze. Het zijn de Clean Bandit en Jazlyn Rather Be.

Step by Step, dat is een nummer dat verscheen in 1996 en stond op de soundtrack van de film The Preacher's Wife, waarin Whitney zelf ook de hoofdrol speelde en dat naast Denzel Washington was dat. En laten we nu even teruggaan naar die gouden jaren 60. Doen we niet veel, maar ik heb er toch eentje opgepikt. Dit is Cliff Richard. Just

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: echt al met zoveel mensen samengewerkt, deze Martin Garrix, DJ en producer uit Nederland. Samen met Ed Sheeran was dit Repeated.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1988. De Lighthouse Family met High werd een internationale doorbraak voor het Britse duo. Zanger Tunes Bayou en toetsenist Paul Tucker die leerden elkaar kennen in Newcastle. Hun debuutalbum Ocean Drive kreeg pas na heruitgave echt succes. Met High scoorden ze een nummer 1 hit in Australië en stevige noteringen in Europa. De soulvolle stem van Bayou werd hun handelsmerk. Het nummer groeide uit tot een vaste waarde op de radio in de late jaren 90 en ook het album Postcards from Heaven bevestigde hun populariteit. Lighthouse Family stond bekend om hun warme, melodieuze popsound. Na enkele jaren succes werd het stiller rond het duo en blijft High de meest herkenbare, unieke klassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Wax, dat was een Brits duo en bestond uit Andrew Gold en Graham Goldman. Ze kwamen beide van de supergroep 10cc en ze scoorden in 1986 deze stevige hit, Right Between the Eyes. En als je net inpikt, hey, wees welkom iedereen. Dit is Land van Maas op zaterdagavond met de wondermooie stem van Olivia Dean. So

stevige belofte van Moni Dove. I'll be loving you forever. Hopelijk kunnen ze die belofte nakomen. En zo bracht ons dit bijna allemaal naar 7 uur. Merci dat u erbij was. Volgende week doen we het graag terug opnieuw met veel plezier hier bij Land van Waas op de zaterdagavond tussen 5 en 7. Geniet nog van het weekend. Ik heb voor jullie nog deze van Bruce Springsteen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de kook gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren.

0: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink Ramen en Deuren.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: van Waas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.